Want het gras niet poetst weer, dan zerreent. Ik heb me aus bij de Hessenbahn.

han. Zeg zie, verder zegt er niet over grote pieten aan zie. Niet meteen dan met meer. Heb ik later lijn van Herrigens. Zit dat niet? Ze geeft niet waarom dan. Oh, wat kind. Ze bent toch af en maar een vrij, toch? Kom niet. Die wees niet geworden. Ze geeft niet. Nou, en die wees vier. Vrijdag? Ja, vrijdag wunderbar. Und?